It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Nou verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22

Sonja Herold. Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar. En die beste was... Ja, die Claude Lassen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het u die stem herken? Die talentvolle Alan Garrity. In hierdie selfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwyl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Tweer.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie sari toekenning vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Selansky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sale, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

en meesbelovende bijdra tot Afrikaanse muziek, Christine Wolmerans. En laatste, maar niet die minste nie, die meest belovende muziekverwerker en regisseur, Evoid.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus morgen middag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten, nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten, nee. Ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, gek, meneer, ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier eet is. Hoe kom het jij voor ons dat een TG zo vroeg van jou?
0: Is maar niet gastvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ik mag niet zijn hoed kom al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en 3 maal is scheepsrecht. Dat moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, nee, ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet hoe het verloor. Ja. Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was lustiger dan al het gedierte des velds. Ja, als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, dan had dit ook vergeet.
0: Ay, Jasper.
1: Mijn slang zou der duivel. Hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Sies, Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slang of wat, maar los naar die bloemingslangen.
0: En jij is niet jaloers, niet?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, dat is een jaloezie niet, dit was nog niet nodig om nou al 3 maal bezoek af te leiden.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, 5 ster thee. Om zeker gammerkoekies opgevoed.
0: Gewis het moest koekies voor jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer, en weer, en weer. Hij gaat jou drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegel oor iets wat nog niet gebeur het nie? Wie? Jy het my nog eers gegroet nie.
1: Ek het naald gesê.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekant.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar het jy tyd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tyd. Ach, los het nie maar, Petronella. Ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Petronella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bik.
0: Ek is jammer. Ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ek moet opgestaan het. Ek kan het nou doen.
1: Nie wat los, maar eers, Petronella, daar is werk om te doen. Eers werk en dan plezier. Ach, wat praat ek op toch nou alles? Dit lyk voortreffelijk hier bij jou. Jy het gewoon, hè?
0: Ek moes maar meet en pas om vir alles een plekje te kry. Maar is het altijd te veel.
1: Ach, nee, so ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan het sommer baie mooi lyk.
1: Ah, jy vrou se hand is omkundig. Jy het net geweet waarom elke ou meubel stukkie in ornamentjie neer te sit.
0: Ek kan het vir jou by die opstal ook om doen.
1: Nee, maar dit moet nou maar eers wacht. Nee, eers ander dag, ja. Toe sê nou vir my, waar wil jy die goeders opgehang, hè? Hoeveel is dat?
0: Is 3 kleinkies en 5 middelslag, 3 grootes, al te saam 11.
1: Nee, heerlijke boetel, hè? Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, hè?
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig nie. Ek dink, ek wil die seetoneel boek aan die klavier hang.
1: Seetoneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Ja, nee, jy moet maar sê, Petronella, van skilderij weet ek nou nie veel nie. Van my is een print nou maar een print, nee. Ek slaap vir my sommer enige plek vast waar haar spaas is. Nee, sê jy maar net waar ek die spijker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die seetoneel soot in die muur vast, dan kan ek kyk waar hy moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou niet so. Dan merk ek waar die portrethaakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so. Merk jy maar, Petronella.
0: Daar is hy. Hier is die haakje en die spijkerkie.
1: Ja, 1 stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch.
1: Hier jou, en na demmet, heb jy sier, slap jou haar henning, wees ons jou bloeming vir een sier.
0: Hoe sê jy, dis henning sy skap?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sit en vermees, waar hy nou is, hy so so,
0: Toe laat ek bykie
1: sê. Petronella, moet nie so hard druk hier die ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so moes die slepe kreeg, die kouwe ijs op een warm vinger sit, hy sê vir self wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altyd beter as een man.
1: Ja, Want ek moet so onbeholpen met stad en wees.
0: Kom saam, kom buis toe. Toe. Geen teepraterij.
1: Ach, mens kan nie wen. Jy kan net nie wen.

0: Dat is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Ja.
0: Ja, is je redelijk lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk een nooit een andere vrouw in jouw leven wist.
1: Tja. Vrouw, wat peuter jy nou? Ek het maar net lê en dink. Ek sê, ek het sommer gelê en dink. Dink!
0: Dink?
1: Ja,
0: aan wie?
1: Ek sê, sommer in die algemeen.
0: Ander een? Albert is voorzien, dan was daar een ander vrouw.
1: Ek sê, dan was hier, is hy? Foon, lê, is hy die foon?
0: Ja,
1: dank is dat belangrijk.
0: Oh, nou, met mij al groot lichaam is die bed te kouder is hij eeuwige strijd.
1: Ik zal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ik jou nog meer als een muis en schelm kat. Nee, ik denk, jouw kering zal uitgeruid. Oh, zo, ja, daarom hoor
1: ik. Ik kom samen, jou. Een lang story. Geef maar hier. Ja. Naand, o Jaap.
2: Naand, o Barty. Naand, ja. Ach, slaap jullie al?
1: Ons was al in bed. Nog niet geslapen.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ik was bij Pietronella geweest.
1: Hey.
2: Ons het gezellige keer, hoor.
1: Ja.
2: En dan maar, toen daar o Jasper daar. Eet gaf.
1: Ja.
2: En dan, hij heeft een zakje in zijn hand gehad.
1: Huh?
2: Mij gelijk zoals een stuk bultong.
1: Huh?
2: Sammy, hou je tante dan van bultong?
1: Hey,
2: maar ja, luister, dat is nou niet wat hij wou gevraagd. Gevraagd, ja.
1: Oh, nou, wat wou jij eigen dat gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Hey, net zo, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen?
1: Goh, ja. Je moest gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ik heb jou een voegskooitje gegeven.
1: Zeg maar, kijk, ik doe mos dingen. Kijk, is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van Jasper ontslaag kan raken. Ontslaag kan raken, ja.
1: Kijk, ik doe mijn best, o Jaap. Dingen, iets vorder goed. Met een Pietro is je niet ongeneer.
2: Ik weet, ik zie. Dat verschaft mij groot vreugde, hoor. Maar, dat is Jasper Wessels wat torren, man. Hij lijkt zoals een man van 50 in mijn 60.
1: Ja, maar om Jasper is was een mooi kerel, ja.
2: Ja, zondag voor zondag zie ik hoe die weduwe zo met zijn zitplek beloog. Net met hoop in hulle ogen en begeerte in hulle hart. In hulle hart, ik zeg jou, Bertie.
1: Jannekie, toch niet weet, ik heb niet hulle van hulle voortanden weg.
2: Nie net hulle voortanden, nie, jou Bertie.
1: He?
2: En dat laat mij bezwaard voel.
1: Het laat mij vroeg. Nou ja, ook niet meer, nee.
2: Aan komende week is daar een concert in die stadzaal. Opera's en operettes. En ik heb daar genoeg. Moet zij nog niet nee gezien, nee. Ook niet ja, nee. Ja, nee. Mijn hart brandt om Petronella aan mij zei dat hij belt.
1: Wel gloor.
2: Je moet daar bewerken. Zag maak. Mijn hart brandt van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Ik bedoel, ik weet, ja. Ja, zal me morgen dorp toe rijden.
2: Jee, ho, Jasper, weg mee, ja. Met hom daar, heb ik meer katse kans niet. Kans niet, ja. Je moet je brood verdienen en die zweet van je handschijn, hoor, Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Nou verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Tweer.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie sarie toeken en vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Zelensky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

Een meesbelovende bijdrage tot Afrikaanse muziek, Christine Wolmerans. En laatste, maar niet die minste nie, die meest belovende muziekverwerker en regisseur, Evoid.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus morgen middag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten. Nee, ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, gek, meneer, ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier eet is. Hoe kom het jij voor ons dat een tegen is zo vroeg aan jou?
0: Is maar niet gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ach, ik mag niet zijn hoed komen al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en drie malen scheepsrecht. Dat moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, wie echt geen jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet zo goed verloren. Ja. Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was listiger dan al het gedierte des velds. Als zijn onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, niet de dokter.
0: Jasper.
1: Mijn slang zou der duivel. Hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Ach, sies Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slang of wat, maar los naar die bloemingslangen.
0: En jij is niet jaloers, nee?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, dat is een jaloezie niet, dit was nog niet nodig om nou al drie maal bezoek af te leiden.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, vijf ster thee. Om zeker gammerkoekjes opgevoed.
0: Gemis het moest koekjes voor jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg ik.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer, en weer, en weer. Hij gaat jou drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegel oor iets wat nog niet gebeur het nie? Wie? Jy het my nog eers gegroet nie.
1: Ek het naald gesê.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, wat Ronella, ek is omgekant.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar het jy tyd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tyd. Ach, los het nie maar, Paternella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Paternella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bikken.
0: Ek is jammer, ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ek moet opgestaan, ek kan het nou doen.
1: Wel, nie wat los maar, eerst Paternella, daar is werk om te doen. Eerst werk en dan plezier. Ach, wat praat ik op toch nou alles. Dit lijkt voortreffelijk hier bij jou. Je hebt gewoon, hè?
0: Ek moest maar meet en pas om voor alles een plekje te krijgen. Maar is het altijd te veel,
1: goed? Ach, nee, so ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan het sommer baie mooi lijken.
1: Ah, je vrouwse hand is omkundig. Je het net geweet waarom elke omiebo stukje in ornamentje neer te sit.
0: Ek kan het vir jou by die opstal ook om doen.
1: Ja, maar dit moet nou maar eerst wachten. Eerst ander dag, ja. Toen sê nou my, waar wil jy die goeders opgehang, hè? Hoeveel is dat?
0: Is drie kleinkies en vijf middelslag, drie grootes, al te saam 11.
1: Heerlijke boekel, hè? Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, hè?
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig nie. Ek dink, ek wil die seetoneel boek aan die klavier hang.
1: Seetoneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Tja, ja, nee, jy moet maar sê, Paternella, van skilderij, weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, nee. Ek slaap vir ons om in enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spijker moet insla.
0: Hou bykie vir my die seetoneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar het moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so'n bykie hoor hang. Dis baie beter. Dat sak nou die rechterhoek so'n bykie?
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou niet so, dan merk ek waar die portrethaakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so, merk jy maar wat er maak.
0: Daar is hy. Hier is die haakje en die spijkerkie.
1: Tja. Ja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch.
1: Jou, en na demmet, hy sê, slap jou waar Henning wees, ons jou bloeming vir is hier.
0: Hoe sê jy, dis Henning sy skil?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sitte vir mens, waar hy nou is, hy sê,
0: toe laat ek bykie sê.
1: Paternella, maar nie so hard druk hierdie ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek sê, mos die slijpe kreeg die kouwe ijs op een warm vinger sit, hy sê vir self wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altyd beter as een man.
1: Ja, Wat ek moet so onbeholpen moet staat en wees.
0: Kom saam, kom buister. Toe. Geen teepraterij.
1: Ach, mens kan nie wen. Jy kan net nie wen.

0: Dat is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamer.
1: Tja.
0: Ja, is je redelijk lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En daar kan nooit een andere vrouw in jouw leven wees.
1: Tja. Jy nou, ek het maar net lê en dink, ek sê, ek het sommer gelê en dink.
0: Ek dink?
1: Ja,
0: aan wie?
1: Ek sê, sommer die algemeen.
0: Ander een? Albertus Boucher, daar was daar een ander vrou.
1: Ek sê, daar was die, Essie, foon, lê, Essie die foon.
0: Ach, laat om lê, Essie.
1: Ja, dank is dit belangrik. Ek sal gauw gaan.
0: Nee, Albertus, nou vertrouw ek jou nog meer as een muis en skelm kat. Nee, kind, jou kering sal uitbraai. Zo, ja, daar morgen.
1: Ik kom samen, jou.
0: Hello, dus is jy aan die lijn?
2: Na, nou is hy. Dat is een baas die daar.
0: Hy is? Wie praat nou, hè?
2: Jaap Steen hier.
1: Dit is een lang story. Gee maar hier. Ja. Naand, ou Jaap.
2: Naand, ou Baardie. Naand, ja. Ach, slaap julle al.
1: Ons was al in die bed. Nog nie geslaap nie.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ek was by Petronella gewees. Hey. Ons het gezellig gekeier hoor.
1: Ja.
2: En maar, toe daar ou Jasper daarop. Uitgevat.
1: Ja.
2: En hy het een sakkie in sy hand gehad.
1: Huh?
2: Mij gelijk soos een stuk bultong.
1: Huh?
2: Sê my, hou jou tante daar van bultong. Maar luister, dit is nou nie wat hy wou gevraad nie, ja.
1: Wat wou jy eigenlijk gevraad?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Net so, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen?
1: Goh, ja. Jy moes gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ek het jou een voerskooikie gegee.
1: Sê my, ek doen mos dinge. Ek is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van ou Jasper ontslaag kan raak. Ontslaag kan raak, ja.
1: Ek doen my best, ou Jaap. Dinge, is vorder goed. Met een Petro is jou nie ongeneer, nie.
2: Ek weet, ek sien. Dit beskaf my groot vreugde, hoor. Maar, dis Jasper Wessels wat torring, man. Hy lyk soos een man van 50 in my 60.
1: Ja, maar om Jasper is mos een mooi kerel, ja.
2: Ja, sonnag vir sonnag sien ek hoe die wedewees om sy sitplek beloer. Net met hoop in hulle oge en begeerte in hulle harte. In hulle harte, ek sê jou, Bertie.
1: Jannikie, toch nie weet, ek het nie hulle sy hulle voortanne weg, jy.
2: Nie net hulle voortanne nie, jou, Bertie. En dit laat my beswaard voel.
1: Dit laat my vroeg. Nou ja, ook nie meer nie.
2: Aan komende week is daar een concert in die stadsaal. Operas en operettes. En ek het daar genooi. Moet sy nou nie gesê nie. Ook nie ja nie. My hart brand om Petronella aan my sy daar te hebben. Ek
1: wil geloof.
2: Jy moet daar bewerk. Sag maak. My hart brand van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Ek bedoel, ek weet, ja. Ja, sal my morgen daar toe rui.
2: Jy hou ou Jasper weg, Bea. Met hom daar het ek nie een katse kaas nie, ja. Jy moet jou brood verdien en die sweet van jou aanskyn, ou Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor dit ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Nou verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

Sonja Herold. Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar. En die beste was... Ja, die Claude Lassen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het u die stem herken? Die talentvolle Alan Garrity. In hierdie selfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Tweer.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie sarie toekenning vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Selansky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

en meesbelovende bijdra tot Afrikaanse muziek, Christine Wolmerans. En laatste, maar niet die minste nie, die meest belovende muziekverwerker en regisseur, Evoid.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus morgenmiddag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten, nie? Kan ik maar die zakje bij je neem?
1: Ja, ik wil niet zitten, nie, en ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, ik meneer, ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier eet is. Hoekom het jy vir ons dat in thee gee so vroeg in die aand?
0: Is maar net gasvry.
1: Hoeveel maal was sy nou al hier?
0: Ek maar net sy hoed kom haal, Jasper.
1: Ek vraag, hoeveel maal, Paternella? Hoeveel maal was hy al by u geweest?
0: O, Jasper, jy daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en drie maal is skeepsreg. Het moet maar meer keren geweest het.
0: Nou, maar hoekom dan?
1: Omdat hy so thuis is asof het sy werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, nee, ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloor. Nie.
0: Niet hoe het verloor.
1: Ja.
0: Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang nie was listiger dan al het gediertes des velds. Als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, het dit ook vergeet.
0: Jasper.
1: Een slang zou der duivel, hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Sies Jasper, is jy boos omdat hy hier was?
1: Ek een slange van, maar los nou die bloemingslange.
0: En jy is nie jaloers nie?
1: Ek is nie, ek bedoel, ach man, Petronella, dis die jaloersie nie, dit was nou nie nodig om nou al drie maal besoek af te leen.
0: Dis net onskuldige oorwys.
1: Ja, vijf ster thee. Om seker gammer koekies opgevoed.
0: Gewees het moes koekies vir jou gaste voor.
1: Nee, dan gaat hy weer kom, sê ek.
0: Ach, ek glo nie.
1: Jy, hy sal weer kom. En weer, en weer, en weer. Hy gaat jou drempel behoorlik uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegel oor iets wat nog nie gebeur het nie? Wie, jy het my nog eers gegroet nie.
1: Ek het naald gesê.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Paternella, ek is omgekap.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar het jy tyd gekry? Ja, bekeer jou dan die hele tyd. Ek los het nie maar Paternella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Paternella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bikkie.
0: Ek is jammer, ek het vergeet van die wonde op jou hoofd. Ongemakkelijke plek, ek moet opgestaan, ek kan het nou doen.
1: Wel, nie wat ons maar eers, Paternella, daar is werk om te doen. Eerst werk en dan plezier. Ach, wat praat ek op toch nou alles. Dit lyk voortreffelijk hier by jou. Jy het gewoon, hè?
0: Ek moes maar meet en pas om vir alles een plekje te kry. Mens het altyd te veel
1: goed. Ach, nie, so ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan, het sommer baie mooi lyk.
1: Ah, jy vrou se hand is amkundig. Het net geweet waarom elke omiebo stukje in ornamentje neer te sit.
0: Ek kan het vir jou by die opstal ook omdoen.
1: Nee, maar dit moet nie my eers wacht. Nee, eers ander dag, ja. Toe sê nou vir my, waar wil jy die goeders opgehang, he? Hoeveel is dat?
0: Is drie kleinkies en vijf middelslag, drie grootes, al te saam 11.
1: Nee, heerlijke boetel dan. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, ne?
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig nie. Ek dink, ek wil die seetoneel boek aan die klavier hang.
1: Seetoneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Tja, ja, nee, jy moet maar sê, Paternella, van skilderij weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, nee. Ek slaap vir ons om my enige plek vast waar haar spaas is. Nee, sê jy maar net waar ek die spuiker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die seetoneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar het moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so'n bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so'n bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou net so, dan merk ek waar die portrethaakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so, merk jy maar wat er maak.
0: Daar is hy, hier is die haakje en die spykerkie.
1: Tja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch.
1: Jou en dem het sier slap jou waar Henning wees ons jou bloeming vir een sier.
0: Hoe sê jy dis Henning sy skap?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sitte vir mees waar hy nou is hy so so na.
0: Toe laat ek bykie
1: sê. Na Paternella, maar nie so hard druk hier die ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so mis die slepe kreeg die kou ijs op een warm vingers het ijs of hy self wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altyd beter as een man.
1: Ja, Wat ek moet so onbeholpen met staat en wees.
0: Kom saam, kom baasje. Toe, geen theepraterij.
1: Ach, mens kan nie wen, jy kan net nie wen nie.

0: Albert, is dus weer lekker. Ons twee ook eens samen, onze dubbele bed en onze slaapkamer.
1: Tja.
0: Ja, is je redelijk lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En daar kan nooit een andere vrouw in jouw leven wees.
1: Tja.
0: Nou, vrouw, wat? Tja, tja, tja. Jezus, daar die dans was, op het tijd in die moorde was, hè? En denk je aan iemand anders?
1: Ach, een hypocrisie, vrouw. Wat pieter jy nou? Ek het maar net lê en dink. Ek sê, ek het sommer gelê en dink. Dink!
0: Ek dink?
1: Ja,
0: aan wie?
1: Ek sê, sommer die algemeen.
0: Ander een? Albertus Boucher, daar was daar een ander vrouw.
1: Ek sê, daar was die, is die foon, foon, foon, lê, is die foon.
0: Ach, laat om lê, is die
1: foon. Ja, dank is dit belangrijk, belangrijk.
0: Nou, met my ou groot lichaam is die bed te kouter as hy eeuwige strijd.
1: Ek sal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ek jou nog minder as een muis en skel op kat. Nee, kind, jou kering sal uitbraai. Oh, so, ja, daar morgen.
1: Ek kom saam met jou. Een lang story. Gee maar hier. Ja. Naand, ou Jaap.
2: Naand, ou Bertie. Naand, ja. Ach, slaap julle al.
1: Ons was al in die bed. Nog nie geslaap nie.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ek was by Petronella gewees.
1: Hey.
2: Ons het gezellig gekeer oor.
1: Ja.
2: En maar, toe daar ou Jasper daarop. Uitgevat.
1: Ja.
2: En hy het een sakkie in sy hand gehad.
1: Huh?
2: Maar die gelijk soos een stuk bultong.
1: Huh?
2: Sê my, hou jou tante daar van bultong.
1: Hey,
2: maar ja, luister, dit is nou nie wat hy wou gevraag. Gevraag nie, ja.
1: Oh, nou, wat wou jy eigenlijk gevraag?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Hey, net so, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen?
1: Goh, ja. Jy moes gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ek het jou een voorskooikie gegee.
1: Sê maar, ek doen mos dinge. Ek is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van ou Jasper ontslaag kan raak. Ontslaag kan raak, ja.
1: Ek doen my best, ou Jaap. Dinge, is vorder goed. Met een Petro is jou nie ongeneer, nie.
2: Ek weet, ek sien. En dit verskaf my groot vreugde oor. Maar, dis Jasper Wessels wat torring, man. Hy lyk soos een man van 50 in my 60.
1: Ja, maar om Jasper is mos een mooi kerel, ja.
2: Ja, sonnag vir sonnag sien ek hoe die wediwees om sy sitplek beloer. Net met hoop in hulle oge en begeerte in hulle harte.
1: Hey.
2: In hulle harte, ek sê jou, Bertie.
1: Ja, Nicky, toch nie weet, ek het nie hulle sal hulle voortanne weg, jy.
2: Nie net hulle voortanne nie, jou, Bertie.
1: Huh?
2: Dit laat my beswaard voel.
1: Ek laat my vroeg. Nou ja, ook nie meer nie.
2: Aan komende week is daar een concert in die stadsaal. Operas en operettes. En ek het haar genooi. Moet sy nou nie gesê nie. Ook nie ja nie. Ja nie. My hart brand om Petronella aan my sy daar te hebben. Ek
1: wil geloof.
2: Jy moet haar bewerk. Sag maak. My hart brand van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Ik bedoel, ik weet, ja. Ja, sal my morgen daar toe rui.
2: Jy hou ou Jasper weg mee, ja. Met hom daar het ek nie een katse kans nie. Kans nie, ja. Jy moet jou brood verdien en die zweet van jou aanskyn, ou Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.